Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein tierbier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is hun hoogste macht. De nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij.

ze braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in acht.